0: Sicht Arina!
1: Sicht Arina!
0: Sicht Arina!
1: Sicht Arina!
0: Sicht Arina!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arina!
1: Sicht Arina!
0: Kai ratu kama, chaya chimorgaiku, zich arina wakichita, zich arina,
1: zich arina,
0: zich arina,
1: gausa ininchista,